waar dat wezen in me offen. Zachtelijk, vodka, en gerne mal besoffen. En ik heb zo'n goede luft en zo'n trockenen humor. Nur wenn einer wat niet versteht, dan kratzt er